0: Kan je het niet aanvaarden?
1: Oui, je crois.
0: Waar wil je naartoe?
1: Je reste ici.
0: Heb je soms veel angsten?
1: Non, non.
0: Of ben je echt, echt bang?
1: Ah, sorry.
0: Ja, soms heb ik vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel je je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: wat ervoor.
1: Daarom stel ik vragen aan jou.
0: Zit u ver?
1: Jij hebt het soms moeilijk met mij.
0: Hoe is het, boy?
1: Ja, ik heb het soms moeilijk met jou.
0: Stuk op, bro.
1: Waarom?
0: Oui, pourquoi?